Meneer de president van de Republiek van Senegal, in toren Mutani Sin Fatakan. Meneer de Mideau, wat voor een politiek. Nu is zo'n wantandazana die avel luon politiek. Meneer Jacques Volon in Dinda, die een imtjasken economieke, niet van de zo'n boek, arm van de Narana in Dinda, een valalatie mandaat die arm. En ga je naar Rewau, Amonzi, Niasa naar Rewau, Pilaminena, Siampa Aretan. Gouvernement, Simano Politica, Yaran, Naramilesi Technician, Matanka. Is Sagakiev, Volun in Linda, Dianifiraisha Pirenen, Rimalagas, Matkiai, Arian Piwau, Am, Pidur in Dai, Ni Firenenzica, Aonat, Ni Apalina, Sinifala Yena Volvo.

Teo vao nipetraka ny fanontanina, nakay zany vola makarena no zaraina sanarena valine nomen.